de mooiste stad van de wereld. Op de rolkoffertjes na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

0: avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren, zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus, en krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam, the place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? 1 spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
5: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
10: Huh?

0: anders doet.
1: Ben je op zoek naar iets heerlijks? Kom dan naar Sardius Barra op de Dappermarkt. En wat zit er eigenlijk in zo'n barra? Dat vertelt
2: Roel Sardiu.
3: Barra's zijn gemaakt van linzen, spinazie, komijn, Surinaamse kruiden en heel veel liefde.
1: Van maandag tot zaterdag, 10 tot 5, staan we klaar met vers gebakken barra's, gevuld met kip of veganistisch. Proef zelf het verschil, want bij Sardiu's, a barra never makes you a para. Sardiu's Barra, de lekkerste op de Dappermarkt.
2: Tropische groeten.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: De Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelek. Het ontbijtparadijs van Amsterdam. Nu ook in de Jordaan op de Westerstraat 30. Omelek. Breakfast all day, every day. 24/7 Spice.
7: Amsterdams nieuwste keuze.

werken ze ook niet meer, hoor. Ronnie Flex, Ears Eyes en Caribbean Girl. Goedemorgen, het is 7:04. Dit is Patrick live op 24/7 Spice. En vandaag, leuke, bijzondere dag. We zijn namelijk de hele dag tot 2 uur live bij Scramblicious in Amsterdam-Noord. Vanmorgen, ja, normaal moet ik een wekkertje zetten. Maar ik werd vanmorgen wakker gemaakt door Hichem. Hij is de nachtportier hier bij Scramblicious in Amsterdam-Noord. Die zit nu lekker in de auto te luisteren. Zijn dienst zit erop. En hij gaat lekker slapen. Kijk, dat doe ik straks ook, hoor, als ik klaar ben hier. Dit is Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. De hele dag dus live. Straks ook Throwback Thursday vanaf 11 uur. Speciale guest DJ ook Sam de Wit van Replay. Nou, hoe meer throwback wil je het hebben? Kijk even naar het weer voor vandaag. Deze donderdag een klein beetje nat begin in Amsterdam. Op dit moment is het zo'n 13 graden. Valt er wat regen. Ook tijdens deze ochtendspits moeten we rekening houden met een aantal buien. En als je zo de deur uitgaat, is een paraplu geen overbodige luxe. Dit is 24/7 Spice. Goedemorgen. Het wordt echt een leuke dag. En je maakt kans op kaarten voor Replay in de Ahoy in Rotterdam. Wat je daarvoor moet doen, nou, kijk even op onze Instagram @247spice. Dat is @247spice. En natuurlijk, de muziek mag niet ontbreken deze ochtend. Lekker je dag opstarten met Amsterdam's nieuwste keuze voor hit. Adela, Nicole Kidman hoor je zo, Revan Lenné, ook Taylor Swift, Patient Zero. Nou, Mr. Know-It-All, dit is Teddy Swims. Goedemorgen.

Fonsi, Demi Lovato op 24/7 Spice. Goedemorgen. Dit is de Spice Wake Up voor deze donderdagmorgen. Het is vandaag tot 2 uur Throwback Thursday op 24/7 Spice. En over throwbacks gesproken kom ik net tegen. Ik zit even door het nieuws heen te bladeren van deze morgen. We kennen natuurlijk als jonge mensen onder ons, zeg maar, kennen we Pikachu van Pokémon. Nou, hoe throwback wil je het hebben? Pikachu heeft 67 dagen in de ruimte doorgebracht. En dan zou je denken, maar niet echte Pikachu toch? Nee. Ze hebben een knuffel meegenomen. Hij heeft van april tot juni ongeveer 1040 rondjes om onze planeet heen gedraaid. Nou, gotta catch them all. Goedemorgen, dit is de Spice Wake Up voor je donderdagmorgen. Ik hoop dat je een lekkere nacht hebt gehad, Patrick hier. En vandaag zijn we live vanuit Amsterdam-Noord. Superleuk. Bij Scramblicious in Amsterdam-Noord dus. Het weer voor vandaag, het is nat zoals je ziet. 13 graden, valt ook wat regen. Ook tijdens de ochtendspits moeten we rekening houden met een aantal buitjes. Dus als je zometeen de deur uitgaat, neem je poncho of wat dan ook mee. Want het is regenachtig vandaag. Ja. Het wordt wel wat beter vanmiddag. De temperatuur op naar ongeveer 16 graden. En later op de middag kan het ook nog gewoon gaan regenen. Dat is dan weer jammer, hè? Ja. We hebben wel wat leuke dingen vandaag. Want vandaag hebben we de Throwback Thursday lunch, zoals ik net al zei. En hoe throwback wil je het hebben? Sam de Wit van Replay komt straks als guest DJ radio maken bij 24/7 Spice. Hoe cool is dat? Geven we ook nog eens een keer gratis lunches weg. Wat kun je nog meer winnen? Oh ja! Kaarten voor Replay in de Ahoy. Meer daarover straks naar Adela. Dit is Nicole Kidman. Goedemorgen, 24/7 Spice.

24-7 Spice met Revan Lene en Love Me Not. Goedemorgen, dit is de Spice Wake Up met Patient Zero. Dit is Taylor Swift. Goedemorgen.

0: Laatste van Taylor Swift en Patient Zero hoorde je bij 24/7 Spice. Goedemorgen. En over Taylor Swift gesproken, bijzonder feitje. Meestal hebben mensen een hond of een kat als huisdier, maar zij had gewoon een slang. En die heeft ze ook nog eens Benjamin Button genoemd. Dus 24/7 Spice, de ochtendshow Spice Wake Up, live vanuit Scramblicious in Amsterdam-Noord. Het is vandaag Throwback Thursday. We hebben straks van Replay Sam de Wit als guest DJ. Tussen 11 en 2 moet je zeker luisteren naar 24/7 Spice. En je maakt kans op kaarten voor hun concert in de Ahoy. Dus wil je winnen? Ga even naar onze Instagram @24/7Spice. En wil je lekkere lunches winnen? Ga ik je zo meteen meer over vertellen. Je kan namelijk lunches winnen bij Scramblicious. Ook onderweg, Carol G, Peggy Goo en zometeen ook Katy Perry, Juicy J.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: De Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omeleg, het ontbijtparadijs van Amsterdam. Ontwaak bij Omeleg. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
7: Hey, ik ben Jons Labbekoorn en ik help...

0: strategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
1: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
5: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
0: Met relaxed vlammen ga je van aardig gemiddeld naar beestachtig goed. Meer over Sean Slabbekorn en het ultieme managementboek Relaxed Vlammen vind je op relaxedvlammen.nl.
6: De Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelek, het ontbijtparadijs van Amsterdam. Nu ook in de Jordaan op de Westerstraat 30. Omelek, breakfast all day, every day.
7: Hey yo!
8: 24/7 Spice!
9: 24/7 Spice.

24/7 Spies. Goedemorgen, je hoort Carol G en Baby Wow. Dat is Amsterdams nieuwste keuze voor hits. Goedemorgen. Deze vrouw staat in de DJ Mag Top 100 op nummer 12. Maar op nummer 1, David Guetta, hij is alweer uitgeroepen tot nummer 1 DJ van de wereld. Goedemorgen, het weer voor vandaag. We beginnen deze donderdag een beetje wet, om het zo maar te noemen. Het wordt een natte ochtendspits. Dit is 24/7 Spies. Met zometeen voor je Doja Cat, Nicki Minaj, ook Mo Black, Jamore. Maar eerst dus de vrouw die op 12 staat in de DJ Mag Top 100. Becky Goo, It Goes Like Na Na Na.

chill je ochtend beginnen met Mo Black, Jamore. Dus 24/7 Spice, Patrick hier met de Spice Wake Up op deze donderdagmorgen. Het is vandaag Throwback Thursday. Lekker je dag opstarten met Amsterdams nieuwste keuze voor hits. Het is 13 graden op dit moment in Amsterdam. Regenachtig. Deze ochtendspits moeten we ook nog rekening houden met een aantal buien. Dus parapluutje mee vandaag. Het weer knapt later vandaag wel wat op. In de loop van deze ochtend wordt het vaker droog. En laat vanmiddag de zon zich ook nog even zien. Het wordt maximaal 16 graden. Het is een leuke dag vandaag. Ook voor mij een bijzondere dag. Ik werd vanmorgen wakker gemaakt door de nachtportier hier bij Scramblicious in Amsterdam-Noord. Het is Throwback Thursday vandaag. We hebben straks tussen 11 en 2 de Throwback Thursday lunch met special guest DJ Sam de Wit van Replay. En die komt ook kaarten weggeven voor hun concert in de Ahoy in Rotterdam. Daar maak je dus kans op. En nog meer kans, win, op gratis lunches vandaag bij Scramblicious. Dus wil je meer weten, check even Instagram @247spice. Over throwbacks gesproken, we gaan alvast even wat throwbacks draaien. Het is Katy Perry.

0: Papi op 24/7 Spice. Mooi Buenos Dias. Goedemorgen. Het is 3:08. Live vanuit Amsterdam Noord met Scramblicious is dit de Spice Wake Up. Mijn naam is Patrick en binnen nu en 2 minuten 41 heb ik Michiko, Jason Derulo en DJ Goja voor je.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Snooze? Nee, Scrabble! Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren.

0: Amsterdam.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Scrapmalicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrapmalicious.com.
3: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
6: Voor de makers. Praxis.

Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelek. Het ontbijtparadijs van Amsterdam. Nu ook in de Jordaan op de Westerstraat 30. Omelek. Breakfast all day, every day. 24/7 sports. Extremely hot hits.

Lekker de auto in met DJ Goja, Jason Derulo en Melody Michiko op 24/7 Spice. Goedemorgen. Live vanuit Amsterdam-Noord bij Scrambleicious is dit de Spice Wake Up. Mijn naam is Patrick. Het weer voor vandaag. Het is op dit moment 13,8 graden in Amsterdam. Het is regenachtig, zoals je kunt zien. En ja, dat blijft nog wel eventjes zo. Parapluutje mee. We moeten nog rekening houden met een aantal buitjes. Het weer knapt later wel wat op, hoor. Dus dat is goede nieuws. Zonnetje gaat zich ook even laten zien. Het wordt maximaal 16 graden. Vandaag luister je naar 24/7 Spice live dus vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. We hebben onze mobiele radiostudio meegenomen naar Scrambleicious. Super tof. Het is Throwback Thursday. En straks tussen 11 en 2 hoor je de Throwback Thursday lunch bij 24/7 Spice. We hebben een special guest DJ, Sam de Wit van Replay. Ze zijn namelijk weer back on the map, zoals we dat noemen bij 24/7 Spice. Ze gaan optreden in de Rotterdam Ahoy. En jij kunt kaarten winnen bij 24/7 Spice. Maar ook gratis lunches bij 24/7 Spice. Bij Scrambleicious. Dus wil je winnen? Check even onze Instagram. @24/7Spice. Goedemorgen. Dus gratis lunches bij Scrambleicious. En kaarten voor Replay. Dus je kan kans maken op gewoon hele toffe dingen deze morgen. Wat moet je doen? Even onze Instagram checken. @24/7Spice. Ik heb goede muziek voor je deze ochtend. Ik heb zometeen Throwback B.O.B. Hayley Williams. Ook Alex Warren. Hoor je zometeen. Eerst even feestje bouwen met Samuel Welten en Russo. Dit is Boom. Goedemorgen.

beetje country op je vroege morgen. 9 over 8, dit is Spice. Stella Lefty in Boston, goedemorgen. We zijn tot 2 uur live vanuit de Scramblicious in Amsterdam-Noord. Jij bent onderweg in de auto, onderweg naar het werk. En ik heb wat leuks voor je. Als je straks op het werk bent, kun je lekker de radio ook aanzetten op 247spice.com. Want we hebben Throwback Thursday lunch vandaag. Je maakt kans op kaarten voor replay in de Ahoy in Rotterdam. En gratis lunch, daar ga ik je straks meer over vertellen. Over throwbacks gesproken, ik ga er nu alvast even eentje draaien. Lekker. B.O.B., Hayley Williams en Airplane. Nu op 247 Spice. Goedemorgen. Can we

0: het staat niet in de geschiedenisboeken, maar zou God een vrouw zijn, dan zou dat heel leuk zijn. God is a Woman, Ariana Grande, bij 24/7 Spice, live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Vandaag, Throwback Thursday Lunch XL tussen 11 en 2, speciale gast-DJ, of heel sexy gezegd, guest-DJ, Sam de Wit van Replay. Ja, Replay treedt weer op en je kan kaarten winnen. Je kan tickets winnen voor hun show in de Ahoy in Rotterdam. Wat je daarvoor moet doen is even onze Instagram gaan, @247spice. Het weer voor vandaag 13 graden. Het is nog een beetje regenachtig. Ik zie het nog een beetje bewolkt hier. Zonnetje laat zich vanmiddag zien. Het wordt 16 graden. Blijf luisteren voor zometeen Shakira en Burna Boy.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelek, het ontbijtparadijs van Amsterdam.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed?
5: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
8: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
9: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
10: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: De Spice Wake Up wordt mede mogelijk gemaakt door Omelek, het ontbijtparadijs van Amsterdam. Nu ook in de Jordaan op de Westerstraat 30. Omelek. Breakfast all day, every day.
12: Vanuit de mooiste stad van de wereld. Hey, Amsterdam! 24/7 Spice. Amsterdams nieuwste keuze voor hits.

Hey, goedemorgen op deze donderdag 8 oktober. Temperaturen vandaag 13 graden, maximaal 16 vanmiddag. En het zonnetje laat zich ook nog even zien. En straks ook nog eens een keer. Throwback Thursday Lunch XL na 11. Rauw Alejandro hoor je na Sabrina Carpenter. Thank you.

Adela en Maint in L.A. bij 24/7 Spice. Goedemorgen, live vanuit Amsterdam. Is dit de Spice Wake Up? Nog even onderweg naar het werk. Goeie tunes voor je. Bobby V. en Teddy Swims voor je zoon. Louis Capaldi. And Someone You Loved.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All bij 24/7 Spice. Goedemorgen, we zijn live vanuit Amsterdam-Noord vandaag. Tot 2 uur bij Scrambleicious. En je maakt vandaag kans op kaarten voor replays. Geven we een concert in de Rotterdam Ahoy. Wil je daarbij zijn? Check even onze Instagram. @24/7Spice. En dan maak je direct kans op kaarten als je even replay lunch opstuurt in DM naar @24/7Spice.

0: Russian Rauw Alejandro Wizkid op Spice. Goedemorgen, dit is de Spice Wake Up live vanuit Amsterdam-Noord bij Scrumbalicious. En als ik even naar buiten kijk, het zonnetje is zichtbaar. Daar word ik heel vrolijk van, ik hoop jij ook. We hebben een goede zin vandaag, het is Throwback Thursday Lunch, straks tussen 11 en 2. Je maakt kans op kaarten voor de show van Replay in de Rotterdam Ahoy. En we hebben een speciale guest DJ straks, namelijk Sam de Wit van Replay. Hoe leuk is dat? Dan gaan we toch echt wel even, omdat het Throwback Thursday is, echte throwbacks ook als DJ's op de radio laten horen. Dit is Spice. Ook maak je vandaag kans op gratis lunches bij Scrumbalicious. Wat je daarvoor even moet doen is in onze Instagram, @247spice. En dan wil je ons even liken, taggen en even het woordje throwback lunch of replay lunch, als je replay kaart wil winnen, opsturen naar de DM's. Zometeen voor je 10 Spice hits op een rij bullshit vrij. Carol G, Cat's Eye, Teddy Swims, nou ja, weet je. Genoeg reden om je radio gewoon lekker aan te laten staan op Spice.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
5: Snooze? Nee, Scrabble! Scrumbalicious. Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrumbalicious.

0: veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
1: Scrapmalicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrapmalicious.com.
2: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
3: 24/7 Spice.

4 over 9. Goedemorgen, dit is 24/7 Spice. Ja, elke werkdag vanaf 9 uur. 10 Spice hits op een rij, bullshit vrij. Goede tunes voor je. Zometeen Teddy Swims. Ook de nieuwe Taylor Swift, Patient Zero. Draai ik zometeen voor je naar Drake Hall.

0: 24/7 Spice met Jonna Fraser, Lil Kleine en Chirac. Goedemorgen. Dit was de eerste ronde van vandaag van 10 Spice Hits op een rij. Bullshit Vrij. Dat gaan we straks om 10 uur gewoon weer doen. Heb ik nog wat leuks voor je? Throwback Thursday Lunch XL. Straks tussen 11 en 2 op 24/7 Spice. Met daarin guest DJ Sam de Wit van Replay. En je maakt nog steeds kans op kaarten voor hun concert in de Ahoy. Wat je daarvoor moet doen is even het woordje, of de twee woorden eigenlijk, Replay Lunch sturen in DM naar @24/7 Spice. Ik heb zometeen voor je Fresh en Bare Minimum binnen nu en 3 minuut 52.
1: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de week.
2: MSN, Nokia Ringtones, je eerste crush.
3: Huh?
2: En natuurlijk Replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam de Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @24/7Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7Spice. DM nu snel @24/7Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.

0: post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelet weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelet, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelet, get your egg on.
1: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus en de VIP Rockstar Treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks en music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: 24/7 Spice, het station van...
6: Hey guys, it's Rihanna.
7: Hi, this is Harry Styles.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: 24/7 Spice.

Vanuit de mooiste stad van de wereld. Op de dronken Britten na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

Catnuff op 24/7 Spice. Goedemorgen, good morning. Donderdag, Throwback Thursday. En straks wordt het nog leuker. Ook met mij en Koen van Tijn is hier dan ook. En special guest DJ Sam de Wit van Replay. En over Replay gesproken, je maakt kans op kaarten voor hun concert in de Rotterdam Ahoy. Wil je daar kans op maken, ga even naar onze Instagram, @247spice. Wat je dan even moet doen is het woordje, of twee woordjes eigenlijk, Replay Lunch. Dus Replay Lunch, even sturen in DM naar @247spice. Patrick hier, goedemorgen. Temperatuur vandaag 13 tot 19 graden. En als je live radio een keer wil zien en kans wil maken op gratis lunch bij Scrambleicious, moet je even naar Amsterdam-Noord komen, naar Scrambleicious. Daar staan we met de mobiele radiostudio nog tot 2 uur. Lekkere plek om te lunchen trouwens. En als je langskomt, dan maak je ook nog eens een keer kans. En kans op kaarten voor Replay dus. Zou leuk zijn als je erbij kan zijn. Check even Instagram @247spice. En stuur Replay Lunch, dus die twee woorden, in DM naar @247spice. Zometeen nog Tyla Shaw.

Spies met Zurb en Mwaki. Goedemorgen, je luistert naar Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. Vandaag tot 2 uur live vanuit Scrumberlicious in Amsterdam-Noord. Waar je ook nog eens een keer kans maakt op kaarten voor het concert van Replay. In de Ahoy in Rotterdam, door even te DM'en. De 2 woordjes, Replay Lunch naar @247spies op Instagram. Binnen nu een 2 minuten 37 krijgt van mij Shakira en Burna Boy.

0: voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: MSN, Nokia Ringtones, je eerste crush. En natuurlijk Replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Snooze? Hey, Scrabble! Scrambleicious. Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambleicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scrambleicious. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring. Scrambleicious. Van Paverweg 18, Amsterdam Noord. Scrambleicious. Van je vrienden van Omelek. Get your egg on.
6: Scrambleicious. Op de Paverweg 18 in Amsterdam.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Ga
7: gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
12: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
13: 24/7 Spice.

zit in Teen Spine Zits op een rij Bullshit Vrij. Adele hoorde je, Nicole Kidman. Goedemorgen op deze donderdag, de 8e van oktober. 13 tot 16 graden vandaag. En in Amsterdam komt het zonnetje lekker door. Samuel Welte-Russo hoor je zo naar Calvin Harris en Rihanna op Spice.

24/7 Spice. En terwijl koningin Maxima vandaag de appeltjes van Oranje uitreikt, luister jij naar 10 Spice Hits op een rij. Bullshit vrij. Ik heb zometeen nog voor je Lil Durk, All My Life. Maar eerst is hier Mr. Know It All Spice, Teddy Swims.

Start Now. Dua Lipa op 24/7 Spice. Live radio vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met straks vanaf 11 uur alleen maar throwbacks. Yes.

0: En heeft hij ook verstand van muziek? Nou, als je in een groep zit à la Replay, snap je hem? Dan heb je wel verstand van muziek. We gaan hem straks aan de tand voelen. En we gaan kaarten weggeven, tickets voor hun concert in de Rotterdam Ahoy. Kan je bij zijn, wat je even moet doen, is de twee woordjes Replay Lunch. Replay Lunch. Even DM'en naar @247spice. Binnen nu en 2 minuten 58 hoor je Michael Jackson. En om 11:15 hoor je Jordan Sparks met Chris Brown en No Air.
1: MSN. Nokia Ringtones. Je eerste crush. Mm.
2: Huh?
1: En natuurlijk Replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scrambleicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Snooze?
8: Nee, Scrabble.
7: Scrambleicious.
9: Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij.
7: Scrambleicious.
9: Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt.
7: Scrambleicious.
9: Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren.
7: Scrambleicious.
9: Meer dan 6 miljoen eieren.

0: salaris en rapportage.
1: Scrapmalicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrapmalicious.com.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.

Als we het dan over throwbacks hebben, dan zit je met Michael Jackson. Goed, je hoorde Beat It bij 24/7 Spice. Muziekje stond iets te hard, sorry. 24/7 Spice. Ben ik niet te verstaan. Hey, goedemorgen. Het is Throwback Thursday. Straks na 11 tot 2 hoor je de Throwback Thursday Lunch XL met Koen van Tijn. Sam de Wit van Replay, die komt ook even radio maken. Superleuk. En met mijzelf natuurlijk. En je maakt nog steeds kans op kaarten voor hun concert in de Rotterdam Ahoy. Wil je erbij zijn? Laat het dan even weten. Stuur even Replay Lunch. Dat is Replay Lunch in een DM naar @247Spice. En wie weet win jij straks na 12 die kaarten voor hun concert. Het is een aanrader hoor, het wordt leuk. Dit is Amsterdam's nieuwste keuze voor hits over throwbacks gesproken. Ken je deze nog? Jordan Sparks, Chris Brown en No Air.

Carol G, Judeline en Roussowski en Baby Wow bij 24/7 Spice. Live vanuit Amsterdam-Noord is dit Amsterdams nieuwste keuze voor hits. Met nu Antoon, Boef en Culas, de 100 tranen. Ik ben...

0: Onder tranen bij 24/7 Spice. Hou je radio lekker aan bij Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. We gaan zometeen van start met de Throwback Thursday Lunch XL. Ik heb Hanson, Lady Gaga, Eminem, The Real Slim Shady en deze van Outkast voor je klaarstaan.
1: MSN, Nokia Ringtones, je eerste crush. Huh? En natuurlijk Replay. Deze donderdag is de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scramblicious in Amsterdam-Noord. Met de 24/7 Spice DJ's en special guest DJ Sam De Wit van Replay. Maak kans op twee van de laatste kaarten voor Replay in Ahoy. Stuur nu een DM naar @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch. Je maakt ook nog eens kans op gratis lunches bij Scramblicious. Donderdag van 11 tot 2, de Throwback Thursday Replay Lunch op 24/7 Spice. DM nu snel @247Spice op Instagram met de tekst Replay Lunch.
2: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Vayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Vayuho.nl. Vayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.

0: 20 per stuk. Score alle avonduurs bij Bol. Lees voor gebruikte verpakking.
1: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge.

0: Klus Bijbel. En, heb je de klus?
1: Nee man, ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
0: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
1: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
0: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
2: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment. Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks en music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein. The Throwback Thursday Lunch op 24/7 Spice is powered by Omelag. Get your egg on en Omelag's nieuwste kuiken, Scrambleicious, aan de Papaverweg in Amsterdam-Noord.

Even terug naar 24 oktober 2000. Outkast Miss Jackson hoorde je hier bij 24/7 Spice in de Throwback Thursday Lunch. Tot 2 uur de allerbeste throwbacks. Ik heb Lady Gaga, Eminem, Mariah Carey en nog veel meer voor je in petto. Naar Hanson, dit is Mbo.

Throwback Thursday Lunch XL 24/7 Spice. Kwart over elf, Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. En tot twee uur, je nieuwste keuze voor throwbacks. Iedere donderdag live vanuit Scramblicious in Amsterdam-Noord. Mooie radiostudio hebben we neergezet. Dus heb je altijd al eens een keer live radio willen zien. De handtekeningen zijn gratis. En nog wat leuks. We hebben twee dingen om weg te geven. We hebben het aan onze weggeefklier, zoals we dat al zeggen. Je maakt kans op gratis lunches als je langskomt bij Scramblicious in Amsterdam-Noord. En we hebben kaarten voor je voor het concert van Replay in de Rotterdam Ahoy. Dat is toch weer een andere stad, hè? Wel even get your facts straight. En we hebben straks guest DJ Sam de Wit hier live bij Scramblicious in Amsterdam-Noord. Hij gaat met ons live radio maken, superleuk. Meer throwbacks voor je onderweg. Ik heb Shakira, Beyoncé, Coolio, Gangsta's Paradise. Maar eerst, oh lord, Mariah Carey, Touch My Body.

LNLV en een vleugje Stevie Wonder in deze Gangsta's Paradise uit de 90s. In de Throwback Thursday Lunch live vanuit Scrambleicious. De hele donderdag tot 2 uur vanmiddag in ieder geval.

0: relax, take it easy. Ja, dat doen we wel, maar ook weer niet helemaal. Want we zijn natuurlijk bezig met de Throwback Thursday lunch. Je hoort die elke donderdag tussen 11 en 2 op 24/7 Spice. Met dank aan onze vriendelijke en fijne sponsoren. En we zijn toevallig live vandaag vanuit Scramblicious in Amsterdam-Noord. Papaverweg 18. Kom even langs, want je maakt nog kans op de laatste kaarten voor Replay. Morgen het jubileumconcert in Ahoy. Niet verkeerd. En ja, je maakt ook nog kans op een gratis lunch hier bij Scramblicious. Ik heb net bericht gekregen dat de eerste Replay-fans al onderweg zijn. Vanaf 12 uur Sam de Wit van Replay te gast. Onze guest DJ hier op 24/7 Spice. En lekker veel throwbacks natuurlijk, want het is Throwback Thursday. Dus je hoort zometeen onder andere Pink, The Opposites, wat leuk. En de Studio Killers, ken je die nog? Ode to the Bouncer, zometeen op Spice.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
3: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Zo, klus klaar?
6: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
5: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
6: Hoe dan?
5: Dedo. Ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
6: Mag wat kosten zeker?
5: Nou, 15 euro per maand.
6: Echt? Hoe heet het?
5: Ik heb het je wel even.
6: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
5: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
3: Het Oosten. Fine Asian cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke

0: vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
1: Amsterdams nieuwste keuze voor hits.
2: 24/7 Spies.

Ja, raise your glass, it's 5 o'clock somewhere. 24/7 Spice, live vanuit Scrambleicious op de donderdag, Throwback Thursday. Over throwbacks gesproken, de herfst is hier, 14 graden nu, mix van zon en bewolking. Zonnetje schijnt gelukkig nu. Komend weekend duikelt de temperatuur naar 12 graden. Brrr, in één keer is het herfst, maar hier is Throwback Thursday met The Opposite.

0: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelijk.com. Omelijk, get your egg on.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Snooze? Nee, Scrabble!
4: Scramblicious.
3: Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij.
4: Scramblicious.
3: Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt.
4: Scramblicious.
3: Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de

0: anders doet.
1: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
2: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neus en heler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
1: We zijn live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord... aan de Papaverweg 18. En tegenover ons staat... Dankjewel trouwens, Patrick, marathon-uitzending vanochtend. Patrick van der Hoek, Koen van Tijden hier. En samen met Patrick en Sam.
3: Yes.
1: Hi, Sam, welkom.
3: Goedemiddag.
1: Net. Welkom. Hey, je bent live op 24/7 Spice. Is dit jouw radio-debuut qua DJ?
3: Het is wel bijna mijn ontmaagding, kan je zeggen.
1: Oh, zo. Kijk eens.
3: Nee, ik ben natuurlijk al vaker op de radio geweest en zo. Als gast-DJ is dit wel mijn eerste keer, moet ik zeggen. Ja, super spannend, maar super leuk.
1: Ja, gaaf. Hey, we hebben net natuurlijk even AI op jullie losgelaten. Ja. En die zeggen... Replay bracht als een van de eerste bands Nederlandstalige R&B naar het grote publiek. Met warme close harmony zang en soulvolle emotie.
3: Nou, deze AI is heel erg goed op de hoogte.
1: Deze AI houden we vast. Ja. En wat ik natuurlijk ook wel interessant vind, is dat jullie in 1994 begonnen zijn.
3: Ja.
1: In Rotterdam.
3: Ja, klopt.
1: En jonge mannetjes die gek waren op...
3: Ja, maar een stuk jonger.
1: Op R&B en dat soort dingen. En ik denk, wij gaan natuurlijk straks de twee laatste kaarten... voor jullie jubileumconcert morgen in Ahoy weggeven. Maar als jij dit hoort...
3: Oh.
1: Dan denk jij ook wel terug aan die jaren 90.
3: Zeker, de gezellige tijden van toen. Ja, dat was gewoon... dat heb je nou niet meer. Maar als je deze muziek hoort... Dan... kom je meteen terug in die vibe.
1: Heerlijk. Samen met Sam de Wit, Koen van Tijden hier... en Patrick van Hoek, live vanuit Scrambleicious. Dit is Notorious B.I.G.

0: Ja, lieve mensen, voelen jullie hem? Dit voelt zo lekker. Dit was Big Papa op Spice. Heerlijk.
1: Ja, de one and only Notorious B.I.G. en de one and only Sam de Wit staat tegenover mij. We zijn live vanuit Scrambleicious. En we geven zo meteen de laatste kaarten weg voor jullie jubileumconcert morgen.
0: Ja, en er zijn echt de laatste die weggeven. Dus de mensen die hem krijgen, die hebben echt...

naar de mooiste stad van de wereld. Op de dronken Britten na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice.

0: Ik vind dit wel fijn hier zo.
1: Ja, lekker.
0: Oh, hallo. Ja, hallo.
2: Ik vind het wel fijn, die technische assistentie, Patrick. En dan gaat het toch alsnog mis. Maar het is live radio, dat is het gewoon. En dan moet je ook af en toe een beetje de grauwe randjes, rafelrandjes van die live radio.
3: Dat moet je beginnersfoutjes, Koen. Beginnersfoutjes.
2: Dat zal wel erg zijn. Het is een beetje alsof... alsof Sam morgen tijdens het jubileumconcert... de eerste 5 zinnen vals zingt.
3: Nou, of zijn tekst vergeet.
1: Ja. Dat gaat niet gebeuren, kan ik je vertellen.
2: Nee, we hebben daar laatst even geluncht samen. Dat was supergezellig. En toen hebben we ook besproken natuurlijk jouw gastoptreden hier. Maar we hebben eigenlijk al met elkaar besloten... dat we daar gewoon een vast onderdeel van gaan maken van Spice.
1: Ja, superleuk. Ik ben heel enthousiast daarover. Ja. Ik vind het leuk om te doen. En ik hou van muziek. En ik hou van deze zender. Dus,
2: ja, dat is het leuke. Ik wil wel even een shout-out geven aan onze vriend François... En Stijn en al die anderen.
1: Ja, ook alweer. Inderdaad, de partyburgemeesters van Amsterdam.
2: De partyburgemeesters van Amsterdam. Altijd stijlvol, tot in de puntjes gekleed. En ze geven hele goede feesten even en events. Even een shout-out naar Dutch Global Media.
1: Ja, daar hebben we elkaar ontmoet.
2: De mannen en dames daar ook trouwens. En daar, wij kenden elkaar al ergens van.
1: Ja.
2: Maar inderdaad, van die feestjes van... daar is de klik gekomen, zeg maar.
1: Ja,
2: is de
1: klopt. Daar kwamen we aan de praat.
2: Ja, ja, en toen hebben we eigenlijk besloten van... nou, je gaat meedoen met Throwback Thursday, de laatste kaart voor replay. En toen eigenlijk zeiden we tegen elkaar op de app van de week... waarom ga je niet gewoon vast een programma doen op Spice? Hier is je contract.
1: Hey, laten we nog even door AI checken, maar het komt goed.
2: AI schrijft lovende woorden over replay, dus geen kwaad woord over AI vandaag. Hey, superleuk en... wat we natuurlijk ook gaan doen zometeen is... Oh, ja. Wat we natuurlijk ook zometeen gaan doen... is die laatste kaarten voor dat concert, jubileumconcert van jullie geven.
1: Ja.
2: En het is morgen al.
1: Het is morgen al. Nog 1 nachtje slapen. We hebben er echt naartoe geleefd. En het mag nu eindelijk gaan gebeuren. Wij zijn ready. Het wordt echt knallen. Het wordt echt nostalgie.
2: Over nostalgie gesproken.
1: Ja,
2: hier is Kylie.

0: Nou, dit is vestzak broekzak voor jou om deze af te kondigen.
1: Ja, dat was heerlijk. Dat was natuurlijk Replay met Kijk om je heen. Je bent niet alleen. Ja, dat nummer blijft na al die jaren nog steeds lekker om te doen.
0: Het staat als een huis boven water. Rare uitdrukking.
1: Onder en boven water.
0: Onder water. Ja, we kijken uit op het water hier trouwens. Aan de Papaverweg 18. En Sam de Wit van Replay kondigde net zijn eigen muziek af. Heel bijzonder. En je gaat Sam nog vaker horen op 24/7 Spice. De eerste fans zijn binnen trouwens. En we hebben een enorme waslijst van mensen die niet konden komen, maar wel graag de kaarten willen winnen. En die kunnen we altijd nog later misschien op een lekkere lunch trakteren. Jada, doe ik even een shout-out aan naar Joelle, Brouwer Veenstra, Indira, Merre, Lex, Mona, nog veel meer. Mariska en welke. Paula Schutte. Die stuurt net een berichtje. En die zei: komt hij dan Replay Lunch? Ik luister gezellig mee. Zij is echt wel fan. Zij gaat ook bij Noba, waar jij ook draait als DJ.
1: Ja, ik hoor inderdaad een paar bekende namen. En Paula kennen we zeker. Paula is een heel lieve dame en een grote fan van ons. En we zien haar altijd heel graag komen.
0: Ja, want zij komt echt naar veel van jullie optredens, concerten, maar ja, ook.
1: Zij is een genieter. Ze houdt van de muziek. En het is gewoon genieten als zij er is.
0: We geven zo meteen de laatste twee kaarten weg voor Replay in Ahoy. Je kan nog snel even een berichtje sturen. @24/7Spice. Gewoon heel simpel. Replay lunch. We gaan zo meteen de winnaar bekendmaken hier op 24/7Spice.
1: Yes.
0: Ik kan nog even snel een berichtje sturen. Een DM'tje. En even over jouw andere werk. Want jij draait dus ook als DJ in een club. Vertel daar eens wat over.
1: Ja, muziek is mijn passie. Mijn grote passie. En ook draaien vind ik superleuk om te doen. En dan draai ik vooral house, afro house, maar deep house, soulful house. Gewoon alles waar een beetje soul in zit. Dat vind ik geweldig. En ik vind het leuk om gewoon de vloer te laten dansen.
0: En dat doe je af en toe in een club hier in Amsterdam?
1: Dat doe ik soms in een club in Amsterdam, maar ook op andere plekken. Ik moet nou eerlijk zeggen, ik ga niet meer zo vaak de hele late uurtjes in.
0: Tussen 3 en 5 ochtends. Nee. Deed ik vroeger wel. Nee. En dan ging ik gewoon door.
1: Ja, heeft niks met leeftijd te maken, mensen.
0: Nee,
1: maar het is gewoon. Maar ik vind het nog superleuk om gewoon af en toe te doen. Ja, zeker.
0: Ja. Hey, over een beetje soulful gesproken. Ja, Pharrell Williams met Daft Punk en Now Roger.
1: Altijd lekker.
0: Meer disco, soulful kan je bijna niet worden.
1: Ja, gewoon, dit moet je gewoon voelen.
0: Ja, de Throwback Thursday Lunch, live vanuit Scrambleicious.

0: Busted op 24/7 Spice. En de year 3000. Nou, dat is, dan is 2026 natuurlijk een throwback. Busted, die ken je wel van deze hit, denk ik, Sam?
1: Ja, ja, ja zeker, ja. Zeker. Ja,
0: en noem nog eens 10 andere hits van ze.
1: Oh my god.
0: Nee, ik dus ook niet. Dat is geen strikvraag. Maar er was dus een heel groot evenement een paar jaar geleden in Dubai. Met onder andere Snap, ja. De Sugar Babes, de Banga Boys. En natuurlijk Lieve Kim, die jij ook kent.
1: Ja, zeker.
0: En onze gezamenlijke vriend Wessel van Diepen had ons uitgenodigd. En ik mocht natuurlijk VIP met de Banga Boys. Superleuk. En op een gegeven moment dus, kwam die concertreeks. En toen kwam Busted. Die was ook, stond daar ook. Maar die gingen dus 10, 15, 12 van hun nummers spelen. Maar je zag echt de mensen zo, oké, we kennen Year 3000. En de Banga Boys ging iedereen mee, met Sugar Babes ging iedereen mee. Met ja, dat was dus, maar het was wel erg leuk. En palmbomen.
1: Ja, heb jij wat meegemaakt, hè?
0: Ja.
1: De hele wereld wijs je rond en je maakt de leukste dingen mee, volgens
0: mij. Okay. I go places.
1: Heel veel verhaaltjes.
0: Ik ben trouwens ook niet officieel hier, het is mijn... AI avatar die hier. dat kan allemaal tegenwoordig met de techniek.
1: Maar die echte ik van jou. Ja, ja. Wat is die aan het doen?
0: Overigens hebben we ook via AI avatar R. Kelly zometeen te gast. Hier op 24/7 Spice. Maar nog even een shout-out. even kijken. Oh ja, dit was zo schattig van. Dennis die had ons ook berichtjes gestuurd. En die zei van. Ik hoop zo dat ik mijn vriendin kan verrassen met de kaartjes voor Replay. Zingen altijd mee met Replay in de woonkamer als we een wijntje drinken. Helaas kan ik het financieel me niet veroorloven, dus ik ben enorm aan het duimen. Nou, ik zal hem even een hartje geven.
1: Nou, blijven duimen, ja, blijven duimen. Blijven duimen. You never know.
0: Je maakt er kans op. Ja, en Sam, na morgen, hè? Jullie hebben natuurlijk jullie jubileumconcert morgen.
1: Yes.
0: Val je dan in een zwart gat?
1: Nee.
0: Na zo'n concert in Ahoy?
1: Ja, weet je, het is toch wel altijd na zo'n grote happening. Ja, dan
0: kan je even bijkomen?
1: Een zwart gat zou ik het niet willen noemen. Maar eigenlijk is het wel, wens je dat wel. Dat je eventjes dan kan rusten, tijd voor jezelf kan nemen. En nee, een zwart gat wordt niet. Want we hebben het echt wel druk. Dus daarna blijven de optredens elke week blijven gewoon doorgaan.
0: En je nieuwe gastoptreden als vaste DJ straks bij 24/7 Spice. Kan je ook naar uitkijken.
1: Ja, dus ik hoef me niet te vervelen, denk ik.
0: Dat komt helemaal goed. Ja, hey, hier is hij live in de studio. Sam de Wit. En via AI Avatar is hier nu R. Kelly op Spice.
2: My mind's telling me no.

0: gaan ze op cruise met hun fans.
1: Oh, echt?
0: En dan, maar dan betaal je echt een mega bedrag. Ik ken mensen die daar duizenden dollars voor neertellen. En dan mogen ze samen op cruise. Maar misschien is dat ook wel een leuk verdienmodel. Nee, jullie gaan hartstikke lekker.
1: Ik kan me er wat bij voorstellen.
0: Het klinkt wel een beetje als uitknijpen.
1: Een leuk weetje trouwens. We hebben jaren geleden een voorprogramma gedaan voor de Backstreet Boys.
0: Ja.
1: Ja, het was geweldig.
0: Geweldig.
1: En
0: nu staan ze in jullie voorprogramma. Dingen kunnen gek gaan in het leven. Hey, we zijn hier live vanuit Scramblicious in Amsterdam-Noord. De eerste Throwback Thursday live vanaf locatie. En we hebben iemand aan de telefoon. Hallo Merlin.
2: Ja, hallo.
0: Hi, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, jij had natuurlijk lopen DM'en naar 24/7 Spice.
2: Jazeker.
0: En jij wilde heel graag naar het concert van Replay morgen.
2: Ja, heel graag. Ik ga al bijna 30 jaar naar ieder optreden van ze, maar voor dit concert heb ik nog geen kaartjes.
0: Ja.
2: Dus ik denk ik ga het proberen.
0: Zullen wij eerst even de kaartjes weggeven en dan het verhaal erachter ook nog even vertellen?
1: Hallo Marilyn, hoe is het?
0: Sam
2: hey,
0: hier.
2: Hoi.
0: Hoi. Laten we eerst even zeggen dat je sowieso twee kaarten hebt gewonnen.
1: Gefeliciteerd, je bent erbij.
2: Oh, super. Oh, hier ben ik echt heel blij mee.
0: Ja.
2: Hey, echt heel tof.
0: Je klinkt hartstikke jong, Merlin. Maar laten we ook even serieus met elkaar praten. Want dat staat ook op je profiel van je Instagram. Je bent ook weduwe, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Ja, helaas wel.
0: Ja, en ook van een bekende van Sam, van Dennis. Dan zullen mensen zeggen, Dennis, klopt. Leuk, Dennis. Ja, nou, maar dat is natuurlijk Def Rhymes.
2: Ja, klopt.
0: Hoe lang is het nou geleden?
2: Precies 2,5 jaar alweer.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Je weet dat wij de Throwback Thursday doen hier op 24/7 Spice. Daar zijn we nu mee bezig.
2: Ja.
0: En dan gaan we natuurlijk wel even een special voor jouw man doen.
2: Oh my god.
0: Over een half jaar. Ja. Ja. Dus dan moet je maar even meekomen presenteren als je dat aandurft.
1: Ja, dat is mooi.
2: Dat lijkt me heel tof.
0: Ja.
1: Dennis is natuurlijk een legend. En hij is geliefd bij heel veel mensen. Veel te vroeg vertrokken van ons. Maar gelukkig mogen wij nog genieten van zijn mooie muziek. Wat hij heeft achtergelaten. En feesten in zijn de eer van hem.
0: Was er überhaupt iemand in jouw ogen, Sam, met zoveel energie? Dat is moeilijk, hè?
1: Nou, je wist van tevoren als wij zagen op de lijst dat we op hetzelfde podium moesten staan als we met Def. Dan wisten we dat het wordt gekkenhuis die avond. Ja. Er was maar één Def Rhymes.
0: Ik denk, hoe heet het? De Tasmanian Devil. De Tasmaanse duivel uit het stripcartoon. Die heeft misschien nog evenveel energie.
1: Nou, die is nog maar een fetus vergeleken bij Def Rhymes, kan ik je zeggen.
0: Nou, Merlin, gefeliciteerd met je twee kaarten voor Replay. En ik kijk ondertussen Sam even heel lief aan. Want we moesten jou gewoon niet uit de grabbelton halen. Maar we moesten jou gewoon die kaarten geven, gezien de band, de geschiedenis. Dus we gaan zo meteen, niet getreurd, als je hebt ingezonden. Je maakt nog steeds kans op de echte dit zijn echt de allerlaatste, hè?
1: Dat zijn echt de allerlaatste kaarten, dus that's it.
0: Ja. Hey, Merlin, we gaan natuurlijk even Def Rhymes draaien nu.
2: Ja, super, dankjewel.
0: Hey, gefeliciteerd dankjewel. En tot over een paar maanden met onze special tijdens Throwback Thursday.
2: Gaan we doen. En Sam, tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Wauw, wat een blast from the past en sweet memory. Bittersweet memory, kan ik beter zeggen.
1: Ja, maar ja. Blijft toch lekker.
0: Ja, ja. Jij wordt toch steeds vrolijk hè, als je dit nummer hoort. Ik word nog steeds.
1: Kan niet anders. Ja. Als je dit hoort, dan moet je gewoon bewegen.
0: Ja, ja, ja. Nou, we hadden, mocht je net inschakelen, we hadden Marilyn aan de telefoon. De weduwe van Dennis, Def Rhymes. En dat was even een emotioneel momentje. Moest wel een traantje wegpinken. En nou, die heeft dus 2 kaarten voor het replayconcert gekregen. Want jullie kennen elkaar, volgen jullie elkaar. Maar we hebben nog steeds, nu, dat zijn er echt de laatste, 2 kaarten over. Dus je kan nog heel snel eventjes reageren. Wat moet je doen? @247Spice, Instagram en eventjes replay lunch. Ja, door DM'en. En waarom heet het nou vandaag Replay Lunch, live vanuit Scrabblicious? Omdat een van de Mr. Replays...
1: Omdat je hier lekker kan lunchen. Ik ben hier nog nooit geweest in Scrabblicious, maar ja, heerlijk. Ik ga zo ook eventjes me te goed doen aan die heerlijke scramblegerechten die ze hier hebben.
0: Ja, ik was laatst met een andere collega van Spice bij Omelek, het andere filiaal van Scrabblicious, zeg maar, Omelek in het centrum. En die zei, ik hou helemaal niet van eieren. Ik denk, wat doe je hier dan?
1: Hoezo hou je niet van eieren?
0: Ja, precies. Nou, we love eggs. We gaan er straks aan. We gaan ook lekkere muziek draaien van Benny Benassi. Meer replay zometeen, uiteraard. Want de Mr. Replay is hier. En Jay-Z hoor je ook zometeen. Hier op 24/7 Spice in de replay. Scrabblicious Throwback Lunch.
1: Yes.
0: Geef het beestje maar een naampje.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
6: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
7: Hey, ik ben Jos Labbekoorn en ik help...

0: ideeën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
1: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
1: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice.

0: Dat was even knallen met Benny Benassi en Satisfaction op 24/7 Spice. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. Maar nu even niet de nieuwste hits, maar de lekkerste throwbacks. Met Sam de Wit hier. En we hebben inmiddels al wat replay-fans die binnen zijn gekomen. Die ook nog eens lekker kunnen genieten van de lunch hier bij Scrambleicious. Ik ben benieuwd naar jouw review straks.
1: Ja, heerlijk.
0: Jij dacht natuurlijk, ik ga lekker lunchen om 1 uur. Want ik ben van 12 tot 1 geboekt.
1: Ik ga niet hier weg zonder te lunchen.
0: Nee, precies. Maar je blijft ook nog eventjes bij ons.
1: Ik blijf nog gezellig.
0: Oh, wat
2: hij blijft
0: weer,
2: zeker nog bij ons. Want we hebben straks nog iets bijzonders. We gaan straks iets leuks doen met z'n drieën.
0: Oh,
1: vertel.
0: Doe eens even een tease, want dat kan jij, je bent van de radio.
2: Ik kan heel goed teasen. Laat ik zeggen dat het Spice is.
0: Spicy. Okay.
2: 24/7 Spice. Ja. Goed
0: bedrijf. Hey. Mm-hmm.
2: En de smaakpapillen worden op de proef gesteld.
1: Aha. Nou, dat klinkt wel goed.
2: Oh ja, en lepel, maar dat zie je straks wel.
1: Oké, wel een lepel
0: klinkt,
1: erbij.
0: Het klinkt een beetje als erotisch. Chinezen. Dat is ook Chinezen. Voorkomen is beter dan Chinezen.
1: Nou, ik vind wel dat als er een verrassing is, dat er een lepel bij moet zijn. Dus
2: je mag hem ook hebben. Je mag hem mee naar huis nemen.
0: En een boel een beetje verwarmen. Je begrijpt niet waar ik het over heb.
2: Nee, ik snap het echt niet.
0: Amsterdamse humor. Rotterdamse perron nul humor.
2: What the fuck, oké.
1: Nou, je maakt het wel spannend.
0: Het is nog even heel kort, want we gaan lekker weer veel muziek draaien zo meteen op Spice. En de laatste kaart voor replay weggeven.
2: Yes,
0: maar
2: yes,
0: jij
2: hebt
0: natuurlijk Rotterdamse roots. Hoe is dat voor jou om in Amsterdam te wonen?
1: Ja, ik heb heel lang in Rotterdam gewoond inderdaad. En vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Ik moet zeggen, ik vind Amsterdam leuk. Ik voel me net een toerist in de stad.
0: Heerlijk, ja.
1: En ik geniet van de historie, de gebouwen, de grachten en de vibes. Weet je, het is altijd wat te doen daar. Zo. Ja, ik vind het, ik heb het echt naar mijn zin. Ja,
0: wij kennen natuurlijk elkaar ook van de radio in Rotterdam. Ja. Gek genoeg.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk, nu weet ik weer waar we elkaar kennen. Dat is eeuwen geleden, Stadsradio Rotterdam. Daar zijn jullie volgens mij ook een beetje
1: klopt,
0: begonnen.
1: Klopt helemaal. Ja, zeker. Ja.
0: Nee, maar dat is dus. En ik vind het grappige. Je hebt van die mensen. Ik ben niet een zware Ajax of Feyenoord fan. Maar dat scheelt wel. Als je niet heel zwaar in het voetbal zit. Ik vind beide steden heel fijn.
1: Ja. Kijk, in replay. Nou, bijvoorbeeld Mark. Ja, je moet niet aan Feyenoord komen. Want hij is echt die hard.
0: Ja.
1: Dus dat is bij ons in de groep verschilt het ook. Maar we vinden Rotterdam allemaal leuk. Maar ik vind Amsterdam ook
0: leuk. Als je Amsterdam eens echt op de kast wil krijgen. Dan moet je zeggen, André Hazes had in de jaren 70 een Feyenoord kaart. Hoe noem je dat? Je seizoenskaart.
1: Is dat zo?
0: Ja, echt. Dus het kan gewoon. Je kan gewoon allebei de steden en allebei de clubs leuk vinden.
1: Ja,
0: het is
1: dat
0: mogelijk.
1: Moet kunnen, vind ik.
0: Als André Hazes het kan. Hey, zo meteen meer, geen André Hazes, maar wel meer replay. Maneater van de Nelly Furtado komt eraan. Angie Stone, ook geweldig. Return of the Mac, Mark Morrison, hoor je allemaal zo meteen in een Throwback Thursday live vanuit Scrambleicious.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het. En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
4: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
0: Snooze? Nee, Scrabble!
5: Scrambleicious.
0: Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij.
5: Scrambleicious.
0: Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtend.

0: Trap Noord. Van je vrienden van Overlijk. Get your egg on.
1: Op de Papaverweg 18 in Amsterdam.
2: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
0: Scrapmalicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrapmalicious.com.
3: Vanuit de mooiste stad van de wereld. Hey, Amsterdam! 24/7 Spies. Amsterdams nieuwste keuze voor hits.

0: prima. Kom er even bij. Heel snel. Ja, ik overval hem een beetje. Kom er even bij. Nee, die microfoon daar. Deze hier.
1: Speciaal. Ik ben in gesprek.
0: Ben je in gesprek? Ja, heel kort. Die was speciaal voor jou. Cisco en Little Kim. How many licks? Speciaal voor jou.
2: Dankjewel. Ja. Ik heb ervan genoten.
0: Oké, okay, heel goed. Ga terug. Mag ik je even bedanken voor het aanwezig hier kunnen zijn?
2: En graag gedaan. Dank voor jullie optreden. En zijn we hier heel leuk.
0: Ja, we zijn
2: heel
0: nog niet
2: leuk
0: klaar,
2: opgezet.
0: Hoor.
2: Nee, het is superleuk hier al. En gezellig. Het brengt lekker veel
0: leven in de brouwerij.
2: Ja.
0: Want jij bent een van de eigenaren van Scrambleicious.
2: Mede eigenaar van Scrambleicious en Hotel Poppies waar we nu zitten. En het is een heel iets anders dan normaal gesproken, maar het is wel echt leuk.
0: Ja, we komen voortaan elke week hier, dat weet je.
2: Kunnen we gewoon dit doekje voor je reserveren. Dankjewel.
0: De altijd drukke Nima en natuurlijk zijn broer Faraz. Die zal je nog wel vaker horen, want we hebben veel aan ze te danken. Koningsdag gaat er weer aankomen volgend jaar. Nee. Gaan we ook weer een feestje bouwen. En natuurlijk de andere wereldberoemde Sam de Wit hier. 24/7 Spice. Hoe voelt het om bijna anderhalf uur radio te maken?
3: Ja, superleuk. Ik had zo net wel even een momentje van how many licks, ja. Geen idee waar die man over zingt, hoor.
0: Nee, hè? Maar, ik zou het ook niet weten. Ja. Hey, we gaan zo meteen echt de allerlaatste twee kaarten weggeven voor replay. En dit is geen grap, want de vorige keer hebben we natuurlijk naar Marilyn de twee kaarten weggegeven. En weduwe van Def Rhymes. We hebben even Def Rhymes gedraaid. Maar we gaan nu ook nog twee kaarten uit de grabbelton. Dus mag je gewoon een blind naam aanwijzen. En die wint dan twee kaarten voor replay.
3: Ja, let's go.
0: Het jubileumconcert in Ahoy, Rotterdam. Je moet wel even naar Rotterdam morgen dan, hè?
3: Ja, helaas wel.
0: Dit is Angie Stone.
3: Daar moet je natuurlijk.
0: Oh, wacht even. Ja, ze duurt nog even voordat ze gaat zingen, dus we kunnen nog wat zeggen. We geven ons dus ook radioles. Intro time, nog 5 seconden.
3: Heerlijk.
0: Wish I Didn't Miss You nu in de Throwback Thursday Lunch, live vanuit Scrambleicious.

0: Lekker herinneringen ophalen met Mark Morrison en Return of the Mac bij 24/7 Spice. Wat een heerlijk warm bad. We zijn bij Scramblicious in Amsterdam-Noord. Tegenover mij Sam de Wit van Replay. Me loving you. Ja, ik hoor je.
1: Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. En Return of the Mac trouwens een heerlijk. Dat nummer brengt me echt terug naar vroeger in de club. Als dat nummer begon, was iedereen op de dansvloer.
0: Jij zei ook net van, dit geeft mij kippenvel.
1: Zeker.
0: Ja, lekker.
1: Overal kippenvel.
0: Hey, ik hoorde jou net met Koen even babbelen. Volgens mij was het of buiten de uitzending, volgens mij. Maar er werd op een gegeven moment gezegd van, ja, zometeen na het concert. Wat gaan jullie dan doen? Of was wel een uitzending, maar ik wil
1: toch... Ja, na het concert, hij vroeg zich af of we dan in een donker gat vielen. Maar ik zei van, nou, dat valt wel mee. Ja. Zo donker is dat gat niet. Want,
0: nou, daar kunnen meningen over verdeeld zijn.
1: Ik snap wat je bedoelt. Nee, maar onze agenda is, dat blijft gewoon doorgaan. En we hebben elke week op Twitter...
0: Gewoon kicks en zo.
1: Ja, we hebben na de show nog een paar dagen voor onszelf om
0: even tot rust te komen.
1: Even tot rust te komen, een beetje te genieten van wat er is gebeurd, hè, wat je is overkomen allemaal. En dan...
0: Al de groepies van je afslaan. Van jullie afslaan.
1: We hebben mensen die dat doen.
0: Ja, och, gelukkig. en Ahoy nu, hè? Wat is de volgende stap? Heb je zoiets van, nou, die Ziggo Dome kunnen we ook wel vol krijgen?
1: Ja, nou, kijk, ik zie het zo. We zijn sinds corona zijn we aan het opbouwen. We hebben afgelopen jaar theater gedaan. Ja. En de volgende stap gebeurt morgen. Ja. Dat is Ahoy. Dus we bouwen zo lekker voort.
0: Lekker.
1: En dan komt er weer een theater wonen. En dan op to the next.
0: Gaaf.
1: Dat kan, dat kan van alles zijn, hè?
0: Maar heb je niet al aanbiedingen gehad, zeg maar, van venues dat ze jullie willen hebben? Omdat jullie hebben natuurlijk dit al te lang gepromoot en weet allemaal, oh leuk, Ahoy. Maar wanneer komen jullie bij ons?
1: Ja, aanbiedingen moeten we...
0: Moet je echt van je afslaan?
1: Ja, we moeten van ons afslaan gewoon.
0: Oh, heerlijk dit, heerlijk dit.
1: Nee, het gaat heel lekker. We zijn lekker bezig. En we zijn bezig met nieuwe producties die aankomen.
0: Nieuwe muziek?
1: Nieuwe tracks, ja. We hebben de afgelopen tijd natuurlijk met Gordon...
0: een studio track ingedoken.
1: Juist,
0: en
1: maar
0: ook
1: met Tino Martin.
0: Oh, Tino Martin.
1: Ja, lekker. En daarvoor met Rutte Kort. Dus er komt de aankomende tijd nog heel veel leuks aan waar we mee bezig zijn.
0: Oké, wanneer komt de volgende single?
1: Heel gauw.
0: Ja, heel gauw?
1: Heel gauw.
0: Twee weken, drie weken?
1: Heel gauw.
0: Oh, heel gauw. Je gaat niks zeggen. Okay,
1: ik ben de eerste die het weet, oké? Okay?
0: Ja, stuur hem sowieso naar 24/7 Spice en dan gaan we hem ook gewoon in de playlist gooien hier. Super. Dit is Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. Live bij Scramblicious. Je luistert naar Throwback Thursday Lunch. Iedere donderdag tussen 11 en 2. Hoe zijn jouw heupen?
1: Mijn heupen, daar is niks mis mee, man.
0: Dan kunnen we wel dansen hier, toch?
1: Morgen ga je het zien.
0: Oh, ja. Put your hands up for Detroit, nu op Spice.

0: brings back sweet memories. Adina Howard hoorde je en Freak Like Me. 24/7 Spice. Fijn dat je erbij bent bij de Throwback Thursday Lunch. Iedere donderdag tussen 11 en 2 hier op 24/7 Spice.
1: Ja, een belangrijk moment. Want belangrijk moment. We gaan echt de allerlaatste twee kaarten weggeven voor deze man hier.
0: Nou, de mannen, hè?
1: De mannen, ja, maar deze man staat nu hier.
0: Dan ben jij de belangrijkste van...
1: Even een shout-out naar je broeders, denk ik. Die, je hebt wel eens verteld, jij bent altijd wel tranquilo. En dan vertel we hoe de andere twee erin staan.
2: Ja, we zijn in principe allemaal tranquilo. Alleen de ene heeft wat meer spanningen dan de ander. Maar ja. Dat is heel normaal. Maar ja. Vandaag zijn ze allemaal lekker de rust aan het nemen.
0: Ja, stem
2: aan het rusten. En ze zijn allemaal ready om te knallen, hoor. Dat weet
1: ik wel. Ik zag inderdaad op jullie socials ook dingen van... We zijn nu echt bezig met de laatste voorbereidingen. Ja. Helemaal klaar. Ja. Hebben jullie eerder in Ahoy gestaan eigenlijk?
2: Wij hebben wel vaker in Ahoy gestaan. Ook met bijvoorbeeld helemaal in het begin met de TMF Awards.
0: Ja.
2: Enkele awards gewonnen. En eigenlijk is het cirkeltje rond. Want zeg maar, daar hebben we de awards in ontvangst mogen nemen.
0: Mm-hmm.
2: In Ahoy. En nu vieren we ons 30-jarige jubileum in Ahoy.
0: Dus terug waar het allemaal begon.
2: Ja, zeker. En dat verhaal komt ook voorbij. Dus nee, dat is mooi.
0: Maar je zegt het verhaal komt voorbij. Wat moeten we ons daar dan bij voorstellen? Ga je dan zeg maar tijdens het concert een stukje theater ook geven? Tussendoor een verhaal vertellen daarin? Of hoe moeten we dat voor ons zien?
2: Nee, het is geen theater. Het wordt echt een show.
0: Ja.
2: Maar onze liedjes... op zich is dat al een verhaal. Dat we teruggaan naar de hits... van toen en door en gedurende 30 jaar die we hebben gehad. En er komen ook filmpjes voorbij die bepaalde momenten van de fans laten zien.
0: Oh, want vet.
2: We geven ook een ode aan de fans.
0: Gaaf. Kijk, want de fans hebben jullie eigenlijk wel groot gemaakt.
2: Ja, precies.
0: Zonder fans, je begint niks.
2: Dat is het precies. Kijk, het concert heet 30 Vrienden voor het Leven.
0: Ja, ja.
2: En we geven ook een ode aan de fans, want zonder de fans waren wij er niet. Zij geven ons kracht, zij houden ons vast. En de fans, dat zijn onze vrienden.
0: Kijk, mooi gezegd.
2: Ja.
0: We hebben een speciaal moment. Ik heb hier een instrument voor mij. Wacht, ik moet heel even de stokjes pakken. Zo. Ja. En dan doe ik even 1, 2.
1: En ik ben eventjes de
0: quizmaster.
1: De quizmaster, hoe heet je ook alweer? Hans van der Tocht.
0: Hans van der Tocht.
1: De Leontien Ruiter van vandaag.
0: Sam is Leontien vandaag, ik zweer het je.
2: Ja hoor.
0: Ja hoor, hallo.
1: Hier is het reisje maar om de bordjes. We hebben dus al die DM'tjes in ons Instagram gekregen.
0: Op
1: van mensen die willen winnen. Ja. En we hebben besloten dat we de grabbelton... Ik ga
0: wild
1: swipen.
0: En dan stopt jouw vinger op één. Zeggen stop, jij mag stop zeggen.
1: Die gaat dan zometeen... blind eentje kiezen. En jij mag nu... Oh, je mag nu iets... Ja.
0: Druk maar aan.
2: Doe
0: nog niet zeggen wie het is geworden.
1: Okay. We gaan nog niet... We gaan kijken of deze persoon het pak kunnen krijgen.
0: Ja, want we willen je in de uitzending.
1: Dus als
0: je
1: nu niet, Crystal, sorry.
0: Als je nu zit te luisteren, houd je telefoon paraat. Houd je Instagram open. We gaan je contacten. En dan gaan we je live in de uitzending halen.
1: Ja, en smart het, hoor. Even één dingetje. We hebben hier een aantal fans van Replay. Die zijn hier.
0: Ja, ja, ja.
1: Die hebben een heerlijke gratis lunch gekregen.
0: Zijn ze op de foto geweest? Heb je al wat gesigneerd?
1: Ja, ja. die maakten natuurlijk ook kans. Maar het zijn ook de mensen die gewoon thuis aan het luisteren zijn... of op het werk, die maken nu ook kans.
0: Ja.
1: Als jou zo meteen jouw Instagram overgaat, gelijk reageren.
0: Gelijk reageren.
1: Want je hebt mogelijk gewonnen. En we geven ook nog aan de runners-up een aantal gratis lunches weg.
0: Bij Scrammalicious. Top. Dit is 24/7 Spice... telefoon paraat, niet storenmodus uit. Your new crazy town and butterfly.
2: Heerlijk.

0: Crazy Town, Butterfly, 24/7 Spice. Als je telefoon overgaat, moet je nu opnemen. Mireille, goedemiddag. Je spreekt met Patrick en Sam van 24/7 Spice.
1: Hallo, hallo, hallo.
2: Hi.
0: Hallo, hallo. Hoe is het met je?
2: Ja, gaat goed. Toch zeker met jullie?
0: Ja, hartstikke goed. En met Sam ook volgens mij, toch?
1: Ja, dat gaat heel goed.
0: We zijn blij. Zeg, Mireille, wat ben je aan het doen op dit moment? Waar ben je? Waar bel je vandaan?
2: Ik bel vanuit Hilversum, het Mediapark.
0: Oh, ik ben aan het werk. Oh,
2: ja.
0: Maar werk jij toevallig ook bij een radiostation dan?
2: Nou, ik werk bij een marketingafdeling, maar ik wel voor inderdaad een aantal radiostations, ja.
0: Nou, moeten we na de uitzending misschien nog maar even contact hebben.
2: Laten we dat doen.
0: Hé, Mireille, jouw allereerste herinnering aan Replay?
2: Ja, dat is echt, dat gaat heel lang terug. Ik ben echt fan van het eerste uur.
0: Groepie, hoor ik.
2: Ja, enorm. Ja, nee, ik ben wel echt fan. Zoveel mooie liedjes gemaakt. Niemand, Aladé, mooie herinneringen qua vakanties, dansfeestjes. Ja, te gek. Heel leuk.
0: Wil je wat tegen Sam zeggen? Want Sam staat tegenover ons, hè?
2: Nee, Sam, ja. We kennen elkaar een beetje, hè?
0: Oh!
1: Ja, is dat zo?
0: Jij, jullie kennen al jullie fans, volgens mij. Ja. Serieus. Ja, dat is echt freaking goed.
2: Ja. Oh, wat leuk. Wat leuk dat je er bent. Nee, ja, ik vind het te gek dat jullie weer samen een reunieconcert natuurlijk gaan geven. Mm-hmm. En het lijkt me helemaal te gek om jullie weer eens te zien optreden.
1: Nou, ik denk dat wij... superleuk trouwens dat wij jou aan de lijn hebben. Maar ik denk dat we goed nieuws voor jou hebben. Oh, ja? Jij bent erbij.
0: Yay!
2: Wat
0: gek! Je krijgt twee tickets.
2: Mega leuk.
0: Je krijgt twee tickets voor Replay in de Ahoy in Rotterdam. Wie ga je meenemen?
2: Wauw. Wat een feest.
1: Superleuk. En,
2: daar moet ik eens even over nadenken. Ja. Ik heb veel mensen die dat denk ik wel leuk vinden. Maar daar ga ik het goed over nadenken. Maar ik vind het helemaal te gek.
0: Mijn tip aan jou, Mireille, is... kijk naar degene die het meeste contact met jou heeft gezocht.
2: Dat is mooi.
0: Ja. Degene die het you have to deserve it.
2: Wauw, dat vind ik mooi. Daar ga ik ze even goed over nadenken.
0: Dat is moeilijk, hè? Hey, fijn dat je even in de uitzending kwam. Heel veel plezier.
2: Heel leuk.
0: Wij gaan nog even buiten de uitzending even je gegevens noteren. Belangrijk, want anders komen die tickets niet jouw kant op natuurlijk. En dat willen we heel graag. En dan wensen wij.
2: Dank jullie wel.
0: Ja, niks dank. En ook namens Sam neem ik aan.
1: Geniet ervan. Wie weet zien we elkaar.
2: Leuk, dank jullie wel.
0: Zwaaien en veel foto's maken, hè? Niet vergeten.
2: Doe ik.
0: Doeg.
2: Doeg, bye.
0: Dus 24/7 Spice, weer iemand blij gemaakt. Dit voelt lekker, hè?
1: Dat is leuk. Cadeautjes geven.
0: Oh, heb je nog meer cadeautjes? Dit is 24/7 Spice. Sam de Wit, Patrick hier en naast mij nog Koen van Tijn. Lekkere throwbacks. En dit is er weer een van Genuine. Je hoort nu Pony.

0: Tony op 24/7 Spice. Tijdens de Throwback Thursday Lunch. Live vanuit Scrambleicious. En we zijn hier binnenkort vaker te vinden. Met de Throwback Thursday Lunch. Vanuit Amsterdam-Noord. Nog eventjes Mireille Dekkers feliciteren. Die heeft zojuist echt de allerlaatste. Nu zijn ze echt op. De allerlaatste twee kaarten gewonnen voor Replay morgen in Ahoy. Ja, de andere mensen, ook de fans die hier zijn, die hebben in ieder geval een lekkere gratis lunch. En mocht je nou nog steeds luisteren naar 24/7 Spice, we hebben nog een paar runner-up prijzen. En dat is nog zo'n heerlijke gratis lunch hier bij Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord is dit 24/7 Spice. Met zometeen nog een kleine, hij heeft net zijn eten besteld, kleine hot sauce tasting van Sam de Wit. We krijgen nog even een leuk berichtje binnen van Mireille. Ja, Mireille, van harte gefeliciteerd natuurlijk met je echt allerlaatste twee kaarten voor Replay. Een beetje drank en drugs zometeen van Ronnie Flex en Little Kleine. En ja, natuurlijk komt er ook nog wat Replay aan. Hier zometeen tijdens de Replay Throwback Thursday Lunch. Live vanuit Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Dit is 24/7 Spice.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
0: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je

0: nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retteketet en vamos naar beter bed.
2: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
3: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: 24/7 Spice. Het station van...
7: What's up? I'm Doja Cat.
8: Hi everyone, it's David Guetta.
9: Hey, I'm Miley Cyrus.
10: 24/7.

0: mooiste stad van de wereld? Op de rondzwervende slagroomspuiten na dan? Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice.
1: Yo G, they can't stop me from rapping, can they? Can they hop?

0: 24/7 Spies, de No Cancel Station. Dus je hoort bij ons ook gewoon Kanye West, Through the Wire, met een vleugje Chaka Khan erin. Sam, hoe sta je in de wedstrijd?
1: De wedstrijd, ik ben mezelf aan het verwennen met een scramble egg hier zo.
0: Dat kan gewoon, hè? De naam zegt het al een beetje, scramble-licious.
1: Ik ben helemaal blij.
0: Hou jij een beetje van spicy? Behalve natuurlijk 24/7 Spice, dat wisten we al. Maar van spicy...
1: Kijk naar mij, wat voor vader is dat? Ik bedoel, laat me je vertellen. Ik ben in Suriname geboren. Ik eet gewoon al die Madame Chinettes die in de Albert Heijn zijn altijd...
2: Wow. Die zijn van jou.
1: Die zijn van mij. Die,
0: vandaar dat ze vaak op zijn.
1: Ze zijn altijd op.
0: Patrick is hier. Patrick, zoals Patrick, een shout-out trouwens naar Rio de Janeiro. Er wordt ook geluisterd.
2: Voor je girlfriend.
0: Sabrina. Yeah.
2: Thank you for listening.
0: Patrick zit met allemaal lepels hier. Het ziet eruit alsof je drugs gaat bereiden. Maar...
2: Crystal meth, ja.
0: Nee, heroïne.
2: Ja, shout-out naar Crystal.
3: Waar is de fakkel?
2: We hebben hier drie lepels en ik wil graag even kort even het woord geven aan Nima, een van de eigenaren van Omelek en Scramblicious. Jullie hebben iets nieuws ontwikkeld. Vertel ons, neem ons mee.
4: Buiten onze eigen koffielijn Expresso hebben wij nu dus ook de Explosion
2: Explosion?
4: Die is volledig artisanal bereid. Met,
2: wat is artisanal?
4: Dus echt gewoon ambachtelijk.
2: Ah, ja, ja, ja.
4: Dat houdt in dat wij al het produce, zeg maar, wat erin zit. Dat is voornamelijk paprika, tomaat, chilipepers. Dat zijn allemaal uit Amsterdamse bodem.
2: Mag ik je even een tip geven tussendoor?
4: Uiteraard.
2: Nooit je recept weggeven.
4: Oh, nee, maakt niet uit. Ja. Laat het maar doen.
2: Geen van de smid.
4: Ik daag ze uit.
2: Heel goed.
4: Dat is 3 maanden gefermenteerd. Dus er zit helemaal geen ellende in. Volledig natuurlijk.
2: Geen E-nummers en al die dingen.
4: Nul. Vervolgens is het gepasteuriseerd zodat het niet gaat doorfermenteren. Mm-hmm. Ja. Dus het is nu volledig stabiel. 1 jaar houdbaar. En het is volledig geïngineerd dat je nog steeds de smaak van... In ons geval dan het ei. Blijf proeven.
2: Oh,
4: en het is vrij spicy. Maar de spice komt eerst. En dan komt de smaak. Vaak bij de goedkopere...
0: Kom erop. Gaan we even uitproberen.
4: Ja, we hebben hier experts aan tafel.
2: Jij hebt hem al geproefd. Dus jij krijgt geen lepel. Nima, dankjewel.
4: Het is aan jullie.
2: Mag ik jou nog even bedanken dat we hier mogen zijn.
4: Uiteraard,
2: want waanzinnig. We zijn echt in de watten gelegd hier. Daar zijn we heel blij mee.
1: Nou, dankjewel hiervoor. Het klinkt heel goed. Het ziet er ook... heel leuk uit, een schattig flesje.
2: Okay. We hebben een mooi flesje.
1: Ik zie alleen hoe
2: noemen
1: jullie
2: dat? Waar kunnen we krijgen?
4: Online bij ons en ook in de winkels. Alle winkels, dus alle Omleks. Jordaan Centrum en De Pijp. En Scramblicious in Noord.
2: Tof.
4: Daar liggen
2: tof.
4: Ze allemaal, ook de koffie.
2: Ik geef iedereen even een lepel. Ja. Als jij het flesje even doorgeeft,
1: Sam.
2: Oh, ja, tuurlijk.
1: Over de naam, want ik zie hier, kan niet zo goed. Is het Hell X of
4: Mel? Nee, Omelek is het merk, zeg maar.
1: Oh, natuurlijk, Omelek.
4: Het logo verandert...
2: In een vlammetje?
4: In een vlammetje bij de Explosion.
1: Nou, omdat het zo heet is, leek het op hel. Maar,
4: Nee,
2: we gaan het ervaren of het de hel in je mond is of dat we er echt van gaan. Ik denk dat we ervan gaan genieten. Ja. Heb je al wat op je lepel gedaan? Sam begint even schuil.
1: Dat ga ik nu doen met veel plezier. Want,
2: Je houdt van pittig. Jij hebt buiten de uitzending vertelde Sam mij dat hij gek is op Madame Chinette en dat hij er ook mee ontbijt iedere ochtend.
1: Alsjeblieft. Wow. Voor jullie.
4: Nou, volgende.
2: Jullie. En, dat is wel heel veel.
4: Ja.
2: Maakt niet uit. Love Spice.
1: Ik heb een flinke lepel.
4: Oh, shit. Oké,
2: okay, ching ching, mannen.
1: Dat is geen theelepel,
2: op het leven.
1: Dat is een eetlepel.
4: Eet smakelijk.
0: Oh, heerlijk. Ik kan niet meer praten nu, maar...
4: Nee, maar het komt. Laat het heel rusten. Ja. Even
2: rusten. Wow. Ik heb doorgeslikt al.
4: Oh,
2: maar het zit nog steeds in mijn mond, voel ik. Het is een hele foute uitspraak.
0: Jongen, dat gaat een andere kant op nu.
2: Maar dit vind ik wel lekkerder dan Tabasco, trouwens.
4: Qua aroma.
2: Ja, waanzinnig.
1: Ik moet zeggen, als je na 1 slok hiervan, of een hapslok... Je voelt dat je leeft.
0: Ja, nou echt.
2: I'm alive.
4: Het is heerlijk. Leven.
2: Gelukkig.
1: Het is heerlijk. I love it. Het is
2: een pittig. Nima, dankjewel. Aanrader, lekker.
4: Top.
2: Ik wil even wat water pakken.
0: Ik hoorde Patrick net met wat Gordon-achtige humor.
2: Never,
0: je bent natuurlijk
2: never
0: een beetje
2: nooit
0: onze Gere Goor van Spice.
4: Ja.
0: Is hij erbij trouwens morgen?
1: Ja, Gordon is ook bij. En Geintje en Edcilia. Ja. En nog een paar andere verrassingen.
0: Oh, leuk. Nou, dan Sam de Wit. Voortaan vaste... Dat komt er wel binnen, zeg.
2: Ja, niet maar zo water halen. Twee emmertjes water halen.
0: Ik ben helemaal emotioneel. We zijn aan het einde van de Throwback Thursday gekomen. Aan het einde van de Throwback Thursday.
1: Ik zie
0: Sam de Wit, mag ik je bedanken voor deze... Leuk, spicy uitzending.
1: Graag gedaan,
0: we gaan vaker leuke dingen doen. Samen. Ja, maar we gaan, jij gaat natuurlijk vaker radio maken, ja, bij Spice. Bij deze besloten, hier is het contract.
1: Ik zie ernaar uit.
0: Superleuk. Even tekenen. En dan mag je mezelf aankondigen. Natuurlijk feliciteren we de prijswinnaars die de kaarten voor Replay hebben gewonnen. En je mag deze zelf denk ik even aankondigen nu.
1: Ja, van harte gefeliciteerd nogmaals alle mensen. En never nooit meer, check it out.

0: Even een shout-out naar Gordon.
1: Jazeker. Heukerot. Gaat goed met hem.
0: Black Thursday lunch op 24/7 Spice.
1: We zijn nog niet weg.
0: We zijn bijna weg. Maar verkeerde knopje. Deze moet ik hebben.
1: Ja.
0: Heel even over Gordon. Wat ziet hij er fucking goed uit nu?
1: Serieus, die man is afgevallen?
0: Het kan toch niet?
1: Even heel kort. Ik merk ook dat er een hele positieve keerslag, hoe noem je het, een keerpunt is in zijn leven. Ja, hij is liefdevol altijd nu. En volgens mij is het ook een hartstikke lief man.
0: Ja.
1: Maar
0: was hij al blij
1: dat het goed met hem gaat.
0: Totaal afgetraind. En vroeger zei je van, als je wat voller was, dacht je, nou ja, ik ben in ieder geval niet zo vol als Gordon. En nu zeg je, fuck, ik ben niet zo afgetraind als Gordon.
1: Totally ripped.
0: Ja, heel goed. Hey, natuurlijk Sam de Wit, die collega-performer is van Gordon. Ze staan morgen op het podium in Ahoy.
1: Leuk.
0: We hebben de laatste kaarten weggegeven hier bij Spice. We zijn nog even aan het bijkomen van de spicy aroma's van Scrubbelicious. Even een halve liter water naar binnen gegooid.
1: Ik heb een lepeltje suiker gepakt, nee, want het was echt heftig hoor.
0: Mijn naam is Koen van Tijn, zijn naam is Patrick van de Hoek. Sam de Wit, hartstikke bedankt voor de guest DJ, host. Gebeuren.
1: Zeker. Nima en Varas, heel erg bedankt.
0: Applausje voor jullie.
1: Hey! Dat is een heel matig applaus dit,
0: jongens,
1: hoor.
0: Jongens, even beter.
1: Een applaus, hey! Er zijn echt mensen. Het is hartstikke gezellig hier. En leuk dit. Ja. Binnenkort zijn we er weer. Vanuit Scrambleicious. Maar dan volgende maand.
0: Leuk. Zeker. Leuk. En zo meteen een nieuwe ronde 10 Spices op een rij. Bullshitvrij. Onder andere die heerlijke van Carol G. Tame Impala met Jenny. Hoor je zo meteen. De nieuwe Katnuf. En ook nog een beetje een Braziliaanse vibes. Met de Blow Records. En Predador de Pereresha.
1: Dat allemaal zometeen. Meteen op Spice.
2: The Throwback Thursday Lunch op 24/7 Spice is powered by Omelag. Get your egg on. En Omelag's nieuwste kuiken. Scrambleicious. Aan de Papaverweg in Amsterdam-Noord. Snooze?
0: Nee, scramble!
2: Scramblicious.
0: Amsterdam-Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij.
2: Scramblicious.
0: Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt.
2: Scramblicious.
0: Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren.
2: Scramblicious.
0: Meer dan 6 miljoen eieren ervaring.
2: Scramblicious.
0: Papaverweg 18, Amsterdam-Noord.
2: Scramblicious.
0: Van je vrienden van Omelag.
2: Get your egg on.
3: Scramblicious. Op de Papaverweg 18 in Amsterdam.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
0: Scramblicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scramblicious.com.
5: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
6: Balen zeg. Koffie?
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: En, heb je de klus?
8: Nee man. Ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
7: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
8: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
7: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis.
9: Deddo.
7: Zo simpel is het.
10: Offerte. Check. Nieuwe leaseauto. Dat kan later wel.
11: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
12: Ontwaak bij Omelag. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een Omelag bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelag.com. Omelag, get your egg on.
13: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
14: 24/7 Spice.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Heb je gesport?

0: precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Amalek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Amalek, get your egg on.
1: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
2: Hey, ik ben Jons Labbekoorn en ik help

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam. Vlakbij het Leidseplein.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Met Relax Vlammen ga je van aardig gemiddeld naar beestachtig goed. Meer over John Slabberkorn en het ultieme managementboek Relax Vlammen vind je op relaxvlammen.nl.
7: Vanuit de mooiste stad van de wereld. Op de dronken Britten nadel. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

0: de mooiste stad van de wereld. 24/7 Spies. Amsterdams nieuwste keuze voor hits.
1: 24/7 Spies.
2: Aye.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your

0: €7,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Snooze? Nee, Scrabble. Amsterdam Noord heeft een nieuwe healthy hut.

0: Haverweg 18 in Amsterdam.
1: Scrapmalicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrapmalicious.com.
2: Zo, klus klaar?
3: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
2: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
3: Hoe dan?
2: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
3: Mag wat kosten zeker?
2: €15 per maand.
3: Echt? Hoe heet het?
2: Ik heb het je wel even.
3: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
2: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
4: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
5: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
6: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
7: 24/7 Spice.

0: WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First. Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woningpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
9: Ben je op zoek naar iets heerlijks? Kom dan naar Sardius Barra op de Dappermarkt. En wat zit er eigenlijk in zo'n barra? Dat vertelt
10: Roel Sardiu. Barra's zijn gemaakt van linzen, spinazie, komijn, Surinaamse kruiden en heel veel liefde.
9: Van maandag tot zaterdag, 10 tot 5, staan we klaar met vers gebakken barra's, gevuld met kip of veganistisch. Proef zelf het verschil, want bij Sardius, a barra never makes you a barra. Sardius Barra, de lekkerste op de Dappermarkt.
10: Tropische groeten.
11: Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.
12: 24/7 Spice.

Vanuit de mooiste stad van de wereld. Op de rondzwervende slagroomspuiten na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

0: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: En, heb je de klus?
3: Nee, man. Ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
2: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
3: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
2: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
4: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
5: Snooze?
6: Nee, Scrabble!
5: Scrambleshoes.
6: Amsterdam-Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij.
5: Scrambleshoes.
6: Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt.
5: Scrambleshoes.
6: Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch waar je de hele dag op kunt teren. Meer dan 6 miljoen eieren ervaring.
5: Scrambleshoes.
6: Papaverweg 18, Amsterdam-Noord.
5: Scrambleshoes.
6: Van je vrienden van Omelek.
5: Get your egg on.
6: Scrambleshoes.
3: Op de Papaverweg.

0: Delicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training & Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training & Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
5: En dan 10 spice hits op een rij. Bullshit vrij.
6: 24/7 spice.

20% van Spice, 10 Spice is bij Bullshit vrij. Cat's Eye hoorde je zojuist. We gaan de nieuwe Taylor Swift voor je draaien zo meteen. Somber staat voor je klaar. En eerst Iggy Azalea.

0: maar op 24/7 Spice, je hoorde hem eerder vandaag natuurlijk in de Throwback Thursday. Was live vanaf locatie in Amsterdam-Noord. We zijn de studio aan het afbouwen en nog eventjes lekker vanuit Amsterdam-Noord Papaverweg aanwezig. Dit is 24/7 Spice met zometeen Jean-Paul, Shakira, Katnuf en Roxy Dekker.
1: Het Oosten. Fine Asian cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
2: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Meer energie nodig? Nightwatch Extreme Energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt in het energy shop. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. KNAP, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
8: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
7: Het vegan vlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
8: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Hey yo! 24/7 Spice! 24/7 Spice!

vanuit de mooiste stad van de wereld. Hey, Amsterdam! 24/7 Spice. 24/7 Spice.

Kat Neuf, zijn nieuws hoor je natuurlijk hier op 24/7 Spice. Nog even live vanuit Amsterdam-Noord. We hebben een Throwback Thursday, onze eerste Throwback Thursday live gehad. We zijn de boel nu lekker aan het opruimen. En houd goed in de gaten. We hebben natuurlijk de laatste kaart voor replay weggegeven. Over een paar weken weer een nieuwe Throwback Thursday live. Zometeen een nieuwe ronde 10 Spices op een rij. Bullshit vrij, nu eerst The Neighborhood. Sweater, weather, 24/7 Spice. Yeah.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Snooze? Nee, Scrabble. Scramblicious. Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scramblicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scramblicious. Croissants, koffie, fluffy eggs, een brunch.

0: Haverweg 18 in Amsterdam.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Scrumdelicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrumdelicious.com.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer van minder. Simpel.
8: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? Eén spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekzij-U-H-O. En dan 10 spice hits op een rij. Bullshit vrij.
9: 24/7 spice.

heb heel wat meegemaakt met mijn wingmannen. Samuel Welton en Russo op 24/7 Spice. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. Met Taylor Swift, New Style.

0: Morgan Wallen, Tate McRae op 24/7 Spies. Meer Spices hoor je zo meteen. Ariana Grande staat voor je klaar. Katnuf, Topic, samen met Becky G. En die geweldige hits van Culas. En Antoon en Boef, 100 tranen hoor je zo op Spies. Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
1: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
5: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. LuckyGarden.nl.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
10: Huh?
9: Maak er een

0: anders doet.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Ben je op zoek naar iets heerlijks? Kom dan naar Sardius Barra op de Dappermarkt. En wat zit er eigenlijk in zo'n barra? Dat vertelt
4: Roel Sardiu. Barra's zijn gemaakt van linzen, spinazie, komijn, Surinaamse kruiden en heel veel liefde.
3: Van maandag tot zaterdag, 10 tot 5, staan we klaar met vers gebakken barra's, gevuld met kip of veganistisch. Proef zelf het verschil, want bij Sardius, a barra never makes you a para. Sardius Barra, de lekkerste op de Dappermarkt.
4: Tropische groeten.
5: Extremely hot. 24/7 Spice.

Becky G, Topic, op 24/7 Spice. Nog steeds live vanuit Amsterdam-Noord. Waar we de Throwback Thursday delen live. Volgende week weer tussen 11 en 2 op Spice. Nu Culas, Antoon en Boef.

0: qué, estamos a rular y empezó el verano.
1: Adela. Eens in LA op 24/7 Spice. Koen Fatijn hier even op de stoel van Werner Steenbergen. Nog live op locatie in Amsterdam-Noord. Morgen weer gewoon vanuit de traditionele Spice-studio. Zo meteen een nieuwe ronde 10 Spice. Het op een rij bullshit vrij. Nu Carol G.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
5: Snooze?
6: Nee, Scrabble.
5: Scramblicious. Amsterdam-Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scramblicious. Scrambled eggs, waar je spontaan een ochtendmens van wordt. Scramblicious. Croissants, koffie, fluffy eggs. Een brunch.

0: Haverweg 18 in Amsterdam.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Scrambleicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scrambleicious.com.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
8: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
9: 24/7 Spice.

Patient Zero, nu net met al het groen in Siberië. Ik hoop dat het niet een nieuwe corona wordt. Laten we het er niet over hebben. Taylor Swift's nieuwste. Ze bedoelt natuurlijk wat anders met Patient Zero. En we doen 10 spices op een rij. Bullshit vrij. Dit is Adam Port en Move op Spice.

0: Lizzo, About Damn Time. Ze is trouwens vrijgesproken van alle ellende. Ze zou seksueel overschrijdend gedrag hebben getoond. Nota bene in de bananabar aan de ouderzijds Achterburgwal in Amsterdam. Nou, daar kan ik me echt totaal niks bij voorstellen. Dat is zo'n nette club. Nou, anyway, Lizzo dus op Spice. Dat waren 10 Spices op een rij. Liam Payne, Strip That Down met Quavo. Hoor je zo? Stormzy staat voor je klaar. Teddy Swims en Temper City.
1: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas met mijn 30 tonnen diesel.
2: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
0: Snooze? Nee, Scrabble. Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambled eggs bij je sport.

0: Amsterdam-Noord. Van je vrienden van Overlijk. Get your egg on.
1: Op de Bavenweg 18 in Amsterdam.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Scramblicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scramblicious.com.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
6: Je stapt de auto in. En hangt de geur van de regen van gisteren er nog steeds in? Dan is het tijd voor een upgrade. Alles wat je nodig hebt? 1 spray of een luxe geurhanger. Ontdek de carsprays en geurhangers van Fayuho. Geef je auto een geur die bij je past. Rij in stijl. Bestel vandaag nog op Fayuho.nl. Fayuho spel je F-A-Griekse-I-U-H-O.
7: 24/7 Spies.
8: Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.

Liam Payne op 24/7 Spice met Quavo, Strip That Down. 24/7 Spice is ook een station waar je altijd heerlijk wakker wordt. Elke maandag tot en met vrijdag met Patrick van den Hoek. Morgenochtend vanaf 7 uur weer de Spice Wake Up. Dit is Teddy Swims op Spice.

0: Temper City. Self-aware. Gaat het nog een beetje, Patrick van der Hoek?
1: Het was een mooie dag.
0: Ja, het was een mooie dag. We waren live vanuit Amsterdam Noord. En we zijn nu de studio aan het opruimen. Dan klinkt het iets anders dan normaal. Maar morgenochtend is hij weer helemaal klaar. Fris en fruitig vanaf de Spice Regular Studio. En over een paar weken zijn we weer live vanuit Amsterdam Noord. Dit is 24/7 Spice. Ik ben Koen van Tijn. Ik ben er morgen weer tussen 4 en 7. Ik heb deze heerlijke nog voor je van Russian, Rauw Alejandro en Whiskey. Zometeen een nieuwe ronde 10 Spices op een rij.

0: Vlaanderen.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopwarmtepomp op eigenhuis.nl.
6: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
2: Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
10: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
11: 24/7 Spice.

De mooiste stad van de wereld. Op de dronken Britten na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice.

0: alle avonddeals bij Bol.
1: Snooze? Nee, Scrabble! Amsterdam Noord heeft er een nieuwe healthy hotspot bij. Scrambled eggs, waar je spontaan een

0: Amsterdam-Noord. Van je vrienden van Overlijk. Get your egg on.
1: Op de Bavenweg 18 in Amsterdam.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
0: Scramblicious in Amsterdam-Noord. Kom je met een groep van meer dan 6 personen? Mail ons via info@scramblicious.com.
3: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
4: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Ho!

0: Het Oosten. Fine Asian cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Meer energie nodig? Nightwatch. Extreme energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Wat 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt in het energieschap. Of bestel online via nightwatchdrink.com. Een avondje uit in Amsterdam met een echte VIP rockstar treatment? Je beleeft het in het Hard Rock Café Amsterdam. Legendarische burgers, ribs en nog veel meer. Alles vers bereid. Je kunt er ook gezellig borrelen met je vrienden. Probeer dan ook eens een van die sublieme Hard Rock Café cocktails. Omring je met memorabilia van de grootste sterren. Zoals de Black Eyed Peas, Elvis Presley, Queen, Miley Cyrus. En krijg de VIP rockstar treatment die zij gewend zijn. Hard Rock Café Amsterdam. The place to be for food, drinks and music lovers. Max Euweplein Amsterdam, vlakbij het Leidseplein.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
10: Hey, ik ben Jos Labbekoorn en ik help

0: uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl. En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
1: 24/7 Spice.

Het Oosten. Fine Asian cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, versgemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.

0: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
1: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
2: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
3: Het veganvlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
2: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
4: 24/7 Spice. Het station van...
5: What's up? I'm Doja Cat.
6: Hi everyone, it's David Guetta.
7: Hey, I'm Miley Cyrus.
8: 24/7 Spice.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Ben je op zoek naar iets heerlijks? Kom dan naar Sardius Barra op de Dappermarkt. En wat zit er eigenlijk in zo'n barra? Dat vertelt
4: Roel Sardiu. Barra's zijn gemaakt van linzen, spinazie, komijn, Surinaamse kruiden en heel veel liefde.
3: Van maandag tot zaterdag, 10 tot 5, staan we klaar met vers gebakken barra's, gevuld met kip of veganistisch. Proef zelf het verschil, want bij Sardius, a barra never makes you a para. Sardius Barra, de lekkerste op de Dappermarkt.
4: Tropische groeten.
5: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
16: En dan 10 spice hits op een rij. Bullshit vrij.
17: 24/7 Spice.

0: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Meer energie nodig? Nightwatch. Extreme energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt in het energieschap. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
3: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
4: Hey, ik ben John.

0: ideeën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
1: Ondernemer in Amsterdam en op zoek naar een top-notch online marketingbureau? Wij zijn Rockstar en wij zijn het full-service online marketingbureau. Wij zorgen voor optimale vindbaarheid van jouw bedrijf, start-up, scale-up, winkel of webshop. Rockstar is jouw online marketingpartner. Want wij hebben de code van Google gekraakt en daar doe jij je voordeel mee. Google maar eens op online marketingbureau Amsterdam. Dus online marketing doe je met Rockstar. Dat is R-O-X-T-A-R. Rockstar.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
9: Shape the future with confidence. EY.
0: Met relaxed vlammen ga je van aardig gemiddeld naar beestachtig goed. Meer over Sean Slabbekorn en het ultieme managementboek Relaxed Vlammen vind je op relaxedvlammen.nl.
10: 24/7 Spice, het station van...
11: Hey guys, it's Rihanna.
12: Hi, this is Harry Styles.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: 24/7 Spice.

0: vanuit de mooiste stad van de wereld, 24/7 Spice. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.
1: 24/7 Spice.

0: Dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. LuckyGarden.nl.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen 1 werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
10: En dan nu. 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
11: 24/7 Spice.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
3: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
4: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
5: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
8: 24/7 Spice, Amsterdams nieuwste keuze voor hits.

0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
1: Hey, laat onze adverteerders weten dat jouw radio op 24/7 Spy staat.
2: Ben je op zoek naar iets heerlijks? Kom dan naar Sardius Barra op de Dappermarkt. En wat zit er eigenlijk in zo'n barra? Dat vertelt
3: Roel Sardiu. Barra's zijn gemaakt van linzen, spinazie, komijn, Surinaamse kruiden en heel veel liefde.
2: Van maandag tot zaterdag, 10 tot 5, staan we klaar met vers gebakken barra's, gevuld met kip of veganistisch. Proef zelf het verschil, want bij Sardius, a barra never makes you a para. Sardius Barra, de lekkerste op de Dappermarkt.
3: Tropische groeten.
1: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke frisse natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
7: En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
8: 24/7 Spice.

0: met Praxis Plus. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
4: Het vegan vlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
3: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
4: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
5: Kan jouw oude racefiets wel een opknapbeurt gebruiken? Kom langs bij Damsco Bikes in Amsterdam-Oud-West. Wij zijn gespecialiseerd in het opknappen van klassieke racefietsen. Binnen één werkdag fietst jouw racefiets weer als een zonnetje. Check www.damscobikes.com of kom langs in de winkel. Frederik Hendrikstraat 137. Shine met je vintage racefiets bij damscobikes.com.
6: Amsterdam's nieuwste keuze voor hits.
7: 24/7 Spies.

0: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
1: Meer energie nodig? Nightwatch Extreme Energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Wat 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt en het energieschap. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
2: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
3: Hey, ik ben Jos Lammekoorn en ik heb...

0: ideeën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Met Relax Vlammen ga je van aardig gemiddeld naar beestachtig goed. Meer over Sean Slabbekorn en het ultieme managementboek Relax Vlammen vind je op relaxedvlammen.nl. En dan 10 Spice hits op een rij. Bullshit vrij.
6: 24/7 Spice.

Vanuit de mooiste stad van de wereld. Op de dronken Britten na dan. Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.

mooiste stad van de wereld? Op de rondzwervende slagroomspuiten na dan? Amsterdam's nieuwste keuze voor hits. 24/7 Spice. 24/7 Spice.